Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

elke dag met het hijsen van de vlag. Maar waar blijft dat ene schip waarop ik wacht? Dus ik trek maar naar het strand, naar het allerstilste.

0: were afraid.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.
2: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes,

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde Koninklijke

0: schilderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
1: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier De Wever zat gisteravond opnieuw enkele uren samen met zijn topministers, maar zonder succes. De Wever stelde onder meer een nieuw werkkader voor. Zo wou hij bepalen in welke domeinen hoeveel kon bespaard worden. Maar het gaat geen

0: Die meter vooruit, zegt politiek journalist Karel Latree.
1: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
0: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Morgen volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. 1 op de 10 fietsers zit tijdens het rijden op zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm, om bijvoorbeeld te navigeren of muziek te luisteren. Opvallend, 1 op de 5 jongeren kijkt onderweg op zijn telefoon tegen de verveling. Stef Willems van Vias.
2: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
0: De politie controleert daarom vandaag en morgen extra op afleiding achter het stuur. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. In Spanje is Mari Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Mari Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Mari Carmen mocht na overleg opnieuw terugkeren naar huis, maar zover kwam het niet. Ze overleed in het ziekenhuis. Ze werd 87. En opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. Gisteravond is in Gent het jaarlijkse filmfest afgetrapt. De openingsfilm was de Belgische film Coward van regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van de film. Die gaat over een romance tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel acteurs klaagden ook de besparingen in de cultuursector aan. Op de rode loper verschenen ze met een zwart accessoire. Onder meer Michael Pas, Boris van Severen en Lise Verijn. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Noordzee Gold met de mooiste golden

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
3: Noordzee Gold.

0: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Katje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, Katje?
0: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Go.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Auto Fiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: In Gent is het assiseproces over kleuter Dien gestart. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en gedood door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij hoopt antwoorden te krijgen, zegt haar advocaat Jeffrey Massa.
6: Dat is pijnlijk, hè? Die kijkt dan naar uit met angst en met zenuwen. Maar ja, dat is ook normaal, hè? Voor haar zijn dat belangrijke dagen. Zij wil weten wat er met haar kind gebeurd is. En we weten het nog niet.
5: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Vandaag wordt onder meer de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen. Die telt zo'n 140 pagina's. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
7: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. Dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
5: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Ze stunte gisteren tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 9 van de wereld. Zonnige perioden en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 17 graden.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Your story's sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

Comedy Oostende brengt op donderdag 10 december om 8 uur de try-out Roy zonder meer van Roy Arnouds. Dat optreden vindt plaats in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. It was

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, Noordzee Gold. Dat is ouderwetse radio.

In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amarilie Stemmerman een selectie van Jasmins mooiste nummers tot leven, samen met een live band. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
5: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade, dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

je vingers. Doe het op je zover. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
3: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 20:15 brengt de Filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.

0: zorgposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
2: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
1: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
3: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
1: Binnenlandminister Quintin kondigde vanmorgen nog extra agenten aan in Luik. In Borsbeek in Antwerpen is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam. Dat meldt de politie. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Zijn toestand is intussen niet meer kritiek. De politie onderzoekt de zaak. In het oosten van Oekraïne zijn nu al zeker 33 doden gevallen bij een aanval met een Russische bom. Die trof twee bussen in dezelfde straat. 18 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Het openbaar vervoer is er volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En de Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaan Emanuele Zanini kreeg geen nieuw contract. Dat heeft de Belgische Volleybalfederatie bekendgemaakt. Vorige maand behaalden de Red Dragons nog de kwartfinales op het EK. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
4: Noordzee. Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold.

Ontmoetingscentrum De Boeien organiseert een dansmiddag op woensdag 21 oktober van 2 tot half 5. Discobar The Golden Stars zorgt voor de dansplaten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
1: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Je luistert naar Noordzee Gold.

De theatervoorstelling Liefhebben van Laura van Dolron komt op vrijdagavond 30 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €18.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
2: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Nog voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
1: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door, dat melden de christelijke en socialistische bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om de manifestatie uit te stellen door de studentenprotesten in Wallonië. Boucher vreest voor rellen, maar de vakbonden gaan daar dus niet op in en beloven dat alles morgen rustig zal verlopen. En een medewerker van de Britse Royal Navy is opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar al, maar hij verschijnt vandaag voor de rechter. De man van 24 zou maandenlang geheime informatie gedeeld hebben met een ander land. Welk land, dat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om Rusland. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer, veel wind en maxima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij opnieuw 15 graden.
3: Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Men hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait en slustert met zijn stok, maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee, en de kippen, bak, bak, of de vogels.

Hij liep samen met de keffer rustig op een boerenpad. Maar ineens verscheen een hele grote kat. Miauw! En die kater, shh, en die blaffer, ho, ho, vielen vechtend.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: just a twig.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
5: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade, dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. De eerste dag van het assiseproces over de dood van kleuter Dien zit erop. Dave de Kok pleitte er schuldig aan doodslag, maar niet aan ontvoering. Voor de start van het proces hadden de advocaten van de Kok daar ook al naar verwezen.
2: Dat is ons inziens een zeer juiste kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
3: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
1: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Zijn ex gaat voor de vrijspraak. Morgen worden ze allebei verhoord en komt de politie aan het woord over het onderzoek. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulles weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ulles had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. In Nederland is opnieuw een dode gevallen door het Westnijlvirus. Er doken ook 3 nieuwe besmettingen op. In totaal vielen er in Nederland al 10 doden door het Westnijlvirus, vooral oudere mensen met andere aandoeningen. Bij ons in Vlaanderen zijn er 13.

0: Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.